ayoko ebusua ewo eye achina achina krum ewa Ashanti region. Ese muntie eye eye nkai boyi emfamu omu ye omu mame oba penny rose veronica efia sechiwa mensa aka